0: en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden.
1: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Politieke partijen reageren woedend op de explosie bij het partijkantoor van D66. Onder meer de VVD, het CDA en de ChristenUnie noemen de aanval met een vuurwerkbom een laffe actie en een aanslag op de democratie. Er is iemand opgepakt, binnen waren er 30 jongeren, er raakte niemand gewond. Een hackersbende heeft de sites van meerdere universiteiten korte tijd overgenomen. Onder meer op pagina's van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit was een half uur lang een bericht van de hackers te zien, meldt BNR. De ontwikkelaar beloofde eerder deze week nog dat het systeem weer veilig was. Amerika mag weer gebruik maken van militaire bases in Saoedi-Arabië en Kuwait. Volgens internationale media mag het nu weer, nu de Amerikanen hun missie in de Straat van Hormuz hebben gestaakt. President Trump overweegt nu om de commerciële schepen op een andere manier te beveiligen. En in een klein dorp in Noord-Frankrijk kunnen automobilisten hun elektrische auto voortaan gratis opladen, meldt het AD. De burgemeester heeft de laadpunten laten koppelen aan zonnepanelen op het stadhuis om zo elektrisch rijden te stimuleren. Hij heeft de smaak te pakken, er moeten ook nog windmolens komen. Dan nog het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is op de meeste plaatsen droog hoor en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is wel kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag zijn er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: De gemeente Uithoorn plaatst camera's in de straat waar dit jaar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht moet de openbare orde bewaken na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Hoewel het protest rustig verliep, liep een eerdere demonstratie nog uit op rellen. Atleten uit Belarus mogen weer onder hun eigen vlag en volkslied meedoen aan internationale sportwedstrijden. Het Olympisch Comité zegt dat omdat sporters niet gestraft mogen worden voor de acties van hun overheid. Voor Russische atleten gaat het nog steeds niet op, zij mogen alleen onder neutrale vlag meedoen. In Amerika heeft een man een levenslange gevangenisstraf gekregen voor een aanslag op een pro-Israëlische mars in Colorado. De dader doodde vorig jaar 1 persoon en verwondde 14 anderen met molotovcocktails en een vlammenwerper. Hij bekende schuld en heeft in de rechtbank sorry gezegd. En actrice en zangeres Miley Cyrus krijgt later deze maand officieel een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame in Amerika. De zangeres werd vorig jaar al geselecteerd voor de eregalerij. Er komt een hele ceremonie aan te pas en die wordt live gestreamd. Dan nog het radioteam weer door Weer Online. Het is droog, maar er is ook kans op mist. Het koelt niet verder af dan 4 graden. Later vanochtend dan start de dag zonnig. In het middag dan komen de stapelwolken. En het wordt maximaal iets warmer dan gisteren, namelijk 19 graden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is Radio.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijbureau een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Paternotte is het een wonder dat er ruim 30 jongeren binnen ongedeerd bleven, omdat er een ravage is aangericht. Er is iemand opgepakt. Argentinië weet nog steeds niet wat de bron is van de hantavirusbesmetting. De autoriteiten onderzoeken de reisroute van de twee overleden Nederlanders die 4 maanden door Zuid-Amerika trokken voordat zij vorige maand aan boord gingen van het cruiseschip Hondius. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het hantavirus. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het virus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. En Amerika en Iran beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren na aanvallen rond de straat van Hormuz. Volgens Iran vielen de Amerikanen eerst een olietanker aan, terwijl Amerika zegt te hebben gereageerd op aanvallen van Iran. Toch houdt president Trump vol dat het staakt het vuren nog altijd van kracht is. Dan nog het Radio 10 weer door Weer Online. Kan een beetje mistig zijn op sommige plekken. Verder start de dag met zon. In de middag komen de stapelwolken bij en het wordt 16 tot 19 graden.
0: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Overlastgevende asielzoekers kunnen straks sneller ongewenst worden verklaard. De minister van Asiel is daarmee bezig, schrijft de Telegraaf. Als zulke asielzoekers dan toch blijven, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Het plan zat eerder ook al in het asielbeleid dat sneuvelde in de Eerste Kamer. Het Noord-Hollandse Uithoren plaatst camera's in de straat waar een asielzoekerscentrum komt. Het cameratoezicht komt na een demonstratie van ruim 100 mensen tegen de komst van vluchtelingen. Dat verliep rustig, maar een eerdere demonstratie liep uit op rellen. Politieke partijen reageren boos op de explosie bij het partijbureau van D66 in Den Haag gisteravond. Politici zeggen dat intimidatie en geweld nooit getolereerd mogen worden in een democratie. Er is iemand opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de reden is voor de aanslag. Tijdens de knal waren er zo'n 30 jongeren binnen. En Aston Villa heeft zich voor het eerst in 44 jaar geplaatst voor een Europese finale door Nottingham Forest met 4-0 te verslaan. De Europa League finale is over anderhalve week in Istanbul. Daar treft Villa het Duitse SC Freiburg. Voor die ploeg wordt het de eerste Europese finale ooit. Het Radio 10 Weerdoor weer online. De dag start met zon. In de middag komen er stapelwolken bij. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen.

0: Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
4: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
16: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
17: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Verfzaak.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Welkom bij de Verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
7: Oh yeah.
6: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 7 uur.
3: Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De 30 jongeren die binnen waren schrokken van de keiharde knal, maar gewonden zijn er niet. Er is iemand opgepakt, maar over een motief is nog niks duidelijk. Van alle kanten wordt woedend en geschokt gereageerd op de aanslag. Argentinië heeft nog geen idee waar de besmettingen met het Hantavirus vandaan komen, zegt het gezondheidsministerie daar. Er wordt gekeken waar de twee Nederlanders zijn geweest die aan het virus overleden. Ze trokken eind vorig jaar maandenlang door onder meer Argentinië en gingen in april aan boord van het cruiseschip Hondius. Bij ruim de helft van de vacatures in Nederland staat niet vermeld wat het salaris is. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van vacaturesite Indeed. Door nieuwe Europese regels moet daar verandering in komen. Zo mogen geen termen als marktconform salaris meer worden gebruikt. Het moet loondiscriminatie tegengaan. En voor zo'n 145.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Een kleine groep begon al eerder. Er is wiskunde voor het VMBO en havisten gaan aan de slag met Nederlands. Actiecomité LAX opent zoals altijd weer de klachtenlijn en voor het eerst ook een stresslijn waar examenkandidaten terecht kunnen die last hebben van prestatiedruk. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft het hier en daar bewolkt. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
5: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
5: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
5: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
10: Stihl. Sterk werk.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
10: Stihl. Sterk werk.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is Beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Even over later.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Are you drinking my Mullermilk protein?
10: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
11: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Premier en D66-leider Rob Jetten reageert boos op de aanval met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. We laten ons niet bang maken door geweld, zegt hij. In het gebouw waren tientallen jongeren aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Het pand raakte wel beschadigd. Er is een verdachte opgepakt. Rusland heeft naar eigen zeggen honderden Oekraïense drones onderschept die waren gericht op Moskou en andere regio's in het midden en zuiden. Rusland had eerder voor vandaag en morgen een eenzijdig bestand afgekondigd. Oekraïne liet zo'n bestand woensdag al ingaan, maar zegt zich er niet aan te houden omdat Rusland dat ook niet doet. In het Verenigd Koninkrijk waren gisteren lokale verkiezingen en nu de eerste uitslagen er zijn, lijkt Labour, de partij van premier Starmer, zoals verwacht af te stevenen op een recordverlies. Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, staat juist op winst. De meeste uitslagen moeten nog komen. En nog een uurtje en dan beginnen voor bijna 200.000 scholieren de eindexamens. HAVO start met filosofie, VWO met kunst. Later vandaag gaan de VMBO'ers los op wiskunde. Een sporthal in Waalwijk viel gisteravond af als examenlocatie. Door problemen met het dak mag daar voorlopig niemand in, meldt Omroep Brabant. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is droog en wisselend bewolkt met in het noorden en oosten zon. Vanmiddag blijft dat hetzelfde en het wordt 18 graden.
11: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wat goed!
11: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost.

0: kost. Autotaalglas.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas, ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
11: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
12: Kippie.
13: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
17: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Twee Britten blijken te zijn besmet met het Hantavirus. Er is ook een vermoedelijke besmetting bij een Brit op een eiland dat bij Sint Helena hoort. Het Verenigd Koninkrijk treft voorbereidingen voor de terugkeer van passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Britten die daarop meevaren zouden geen ziekteverschijnselen vertonen. Er is nog niks duidelijk over het motief achter de aanslag met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66. De klap zorgde voor lichte schade, maar de ongeveer 30 leden van de jongerenafdeling die binnen waren bleven ongedeerd. D66-leider en premier Jette noemt de aanslag een laffe daad van intimidatie. President Zelensky zegt dat Rusland ondanks het staakt het vuren gewoon doorgaat met aanvallen op Oekraïne. Volgens hem zijn er vannacht meer dan 140 aanvallen geweest, waarbij ook honderden drones zijn ingezet. Het tijdelijk bestand van Rusland vandaag en morgen is vanwege de viering van de overwinning tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Nederland telt momenteel ruim 2500 100-plussers, zegt het CBS. Dat aantal is al een jaar of vijf stabiel. Het zijn het meest vrouwen. De oudste Nederlander is ook een vrouw. Bets Smaal uit Capelle aan de IJssel is 111 jaar. Een Iraanse die in Nederland woont zou nog ouder zijn, maar dat is niet hard te bewijzen. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en het wordt ongeveer 18 graden.

0: Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
6: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
5: Werken? In deze drukte?
6: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
5: Stap je ook in?
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Download nu de Fastnet app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro of €133 bijtelling per maand.

0: MG. Find your more.
1: Hamster!
2: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
2: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
2: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoey!
2: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing.
5: Ah.
4: Boxsprings af en op €990. Swiss Sense.
2: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi. Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
7: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
6: Aldi.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
12: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
18: Een KLM-stewardess die werd getest op het Hantavirus blijkt niet besmet. Ze had in het vliegtuig van Zuid-Afrika naar Nederland contact gehad met de vrouw die pas geleden aan het virus overleed. Omdat de vrouw te ziek bleek om te vliegen, werd ze voor vertrek van boord gehaald. Behalve de stewardess hadden nog 4 mensen contact met haar. De aanslag op het partijkantoor van D66 in Den Haag was volgens premier Jette een gerichte actie. De dader is met een voorbereide vuurwerkbom bewust naar ons pand gelopen, zegt hij. Jette noemt het kansloos om met zulke acties te proberen politici te intimideren. Vanwege de schade blijft het D66-kantoor vandaag dicht. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland niks doet om het tijdelijke bestand na te leven. Daarom voelt Zelensky zich ook niet geroepen zich aan het bestand te houden. We verdedigen de levens van onze mensen, zegt hij. Rusland kondigde eerder een bestand voor vandaag en morgen aan. Oekraïne liet dat woensdag al ingaan. Op een Indonesisch eiland zijn zeker 3 hikers omgekomen na een vulkaanuitbarsting. 2 van hen zijn buitenlanders, 1 komt uit Indonesië. Er worden nog 10 mensen vermist. Een aantal anderen zijn veilig van de vulkaan gekomen, maar ze raakten wel gewond. Door de aanhoudende uitbarstingen verloopt de reddingsactie moeizaam. Het radioteam Weerdoor weer online. Het is droog en wisselend bewolkt met hier en daar zon. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon en wordt het ongeveer 18 graden.
17: De hele dag, de hits
3: uit de jaren 80.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greet.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
3: Kippie.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat goed!
8: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Eindeloos genieten met de L'OR Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de L'OR webshop.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie olifant.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck.
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Hamster!
16: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
15: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
15: Hoi!
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
15: Yes!
16: De meeste de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
17: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Nederland zegt zich verantwoordelijk te voelen voor alle passagiers op het cruiseschip Hondius. Niet alleen voor de Nederlanders. Op het schip zijn meerdere mensen overleden aan het Hantavirus. Het schip komt dit weekend aan op Tenerife. Nederland werkt samen met Spanje en andere organisaties aan een veilige terugkeer van de passagiers. De Britse premier Starmer baalt ervan dat zijn Labour-partij op dik verlies staat in de tussentijdse uitslagen van de lokale verkiezingen. Starmer noemt de uitkomsten pijnlijk, maar zegt dat hij wel verder wil als premier. De verkiezingen lijken uit te monden in een zege voor de partij Reform UK van Nigel Farage. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht zijn een vrachtwagen en een bestelbus in brand gevlogen. Volgens regiozender Rijnmond begon het vuur in de vrachtwagen en sloeg het vervolgens over. Er is flink wat rook. Uit voorzorg zijn de pompen bij het tankstation afgesloten. De A16 is deels dicht. En de voetbalbond op Curaçao voelt er niks voor om Dick Advocaat terug te halen als bondscoach. Ze hebben zijn vervanger Fred Rutte in beeld om mee te gaan naar het WK. Advocaat vertrok in februari omdat zijn dochter ernstig ziek is. Het gaat nu beter met haar en een aantal internationals zou Advocaat graag zien terugkeren. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden.
17: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi, 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag? Mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app.
6: Prijs van 100.000 euro. De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl.

0: Deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Hi, dag.
3: Hoi, hallo.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Heerlijke kaas of hamkaascroissants voor 50 cent per stuk. En ook fijn, Jumbo filet américain naturel voor maar 1,50. Fijn weekend, dat is de ja van Jumbo.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
6: Dit is Radio.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
8: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Coffee lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: In een bank in de Duitse plaats Zinzig in de deelstaat Rijnland-Palts is een gijzeling aan de gang. De krant Bild meldt dat een medewerker van een geldtransport bij aankomst werd overvallen. Er zouden meerdere daders en gijzelaars zijn. Rond de bank is een grote politiemacht op de been en het centrum van Zinzig is afgesloten. De verdachte die werd aangehouden na de aanslag op het kantoor van D66 in Den Haag is een 37-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie doet onderzoek naar zijn motief en of hij alleen handelde. Bij het gebouw ging een vuurwerkbom af. Daarbij raakte het pand beschadigd. De mensen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Alle passagiers van de KLM-vlucht waar een Nederlandse vrouw met het Hantavirus kort in het vliegtuig zat, worden in de gaten gehouden, zegt minister Hermans. Volgens haar heeft de GGD contact met de passagiers en wordt gekeken of zij klachten krijgen. Inmiddels zijn 3 mensen van die vlucht negatief getest op het virus. En nu de olieprijzen dalen, wordt ook benzine weer wat goedkoper. Voor een liter €1,95 staat de adviesprijs nu op ruim €2,61. Diesel kost €2,52. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is tanken vaak een stuk voordeliger. Dat de olieprijs zakt, komt door optimisme over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt ongeveer 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het 13 tot 15 graden.
19: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Boeie.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoey.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Joehoe. Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom.

0: andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
0: En weet je wat ook fun is?

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
2: Het goed!
3: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl. Je verdient het.
9: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
10: Laat het hier zijn.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Dit is

0: kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
7: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
12: Greets. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
13: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
17: Amster!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
17: Play.
18: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
18: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
17: Zoé!
18: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
17: Yes!
18: De meeste, de beste aanbiedingen.
17: Amster!
19: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Radio 10, 80's Hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
22: Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel schade er is ontstaan door de brand in een groot datacentrum in Almere. De brandweer haalde uit voorzorg de stroom van het hele pand af. Daarom is nog niet te zeggen wanneer alle systemen zijn hersteld. Door de brand blijft de Universiteit Utrecht vandaag dicht. Het CBS heeft ook last. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt zondag rond de middag verwacht op Tenerife. Aan boord zijn 8 mensen besmet geraakt met het Hantavirus en van hen zijn 3 overleden. Misschien zijn er meer besmettingen. In totaal zitten nu nog zo'n 150 mensen op het schip. Onder meer uit Amerika, Spanje en Nederland. In het Duitse plaatsje Sinziek, ten zuiden van Bonn, is een gijzeling in een filiaal van de Volksbank. Er zouden meerdere gijzelaars en daders zijn. De omgeving is afgezet en de politie is massaal aanwezig. De gijzeling zou zijn begonnen toen een medewerker van een geldtransport de bank binnenging. En rond de verlaten zone van kerncentrale Tsjernobyl is een grote natuurbrand uitgebroken na een drone crash. Volgens Oekraïne zijn er geen verhoogde stralingswaarden gemeten. De brandweer probeert het vuur te blussen, maar harde wind en mogelijke landmijnen maken dat moeilijk. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanmiddag is het in het noorden zonnig. In het midden en zuiden van het land komen daar wat wolken bij. Het is 16 graden op de Wadden tot 20 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het droog.
21: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle...
0: Bank.
2: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting...

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Het goed!
8: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets

0: socialdeal.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dag liefie, mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor, echt.
6: Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
14: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
13: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
14: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
13: Stap je ook in?
11: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
18: Kippie.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
23: Asielminister Van der Brink wil af van de grenscontroles op vaste plekken. Hij wil dat de marechaussee mobieler gaat werken. Dat betekent dat ze ook op andere plekken auto's kunnen stilzetten. En dan vooral als wordt vermoed dat er iets mis is. Mensen langs de grens vinden de vaste controles maar niks. Onder meer door de files. Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om daar Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat meert dit weekend aan op Tenerife. Buitenlandminister Berendsen zegt dat eerst alle Nederlanders worden geholpen. Maar het kabinet voelt zich ook verantwoordelijk voor de buitenlandse cruisegangers, omdat het schip Nederlands is. Premier Jette heeft geruststellende woorden gesproken over de uitbraak van het hantavirus op het schip. Hij zegt in zijn wekelijkse persconferentie dat het gaat om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. De uitbraak is volgens Jette dus niet te vergelijken met hoe de coronapandemie 6 jaar geleden begon. AZ gaat langer door met hoofdtrainer Leroy Echtold. Die werd halverwege dit seizoen aangesteld als tussenoplossing na het ontslag van de vorige trainer. Maar nu AZ de beker heeft gewonnen, kunnen ze in Alkmaar niet meer om hem heen. Echtold heeft voor 2 seizoenen bijgetekend. Het radioteam weer door weer online. In het noorden zonnig, in het midden en zuiden is er ook bewolking. Op de Wadden is het vanmiddag 16 graden, in het zuiden 20. Morgen geregeld zon bij 18 tot 22 graden.
22: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99.
2: Shellcata.nl.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99.

0: maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in, een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16.99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
8: Kippie.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscraft Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscraft, mooi vooruit.
12: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
13: De Duitse politie is onder Keulen een bank binnengevallen waar al urenlang een gijzeling bezig zou zijn. Eenmaal binnen vonden de agenten geen verdachten, wel werden er 2 opgesloten mensen bevrijd. Het gebouw werd steeds in de gaten gehouden, onder meer met een helikopter. Blijkbaar zijn de criminelen toch weggekomen. Een Spaanse vrouw uit Alicante is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van het Hantavirus. Ze zat in het KLM-vliegtuig waar ook de Nederlandse vrouw in zat, die later aan het virus overleed. Een KLM-stewardess had ook griepachtige klachten, maar had het Hantavirus niet.

Realityster Peter Gillis gaat zijn veroordeling voor belastingfraude aanvechten. Daarvoor kreeg hij gisteren van de rechter een jaar cel en een boete. Zijn advocaat zei toen al dat Gillis het er waarschijnlijk niet bij laat zitten. Of hij ook in beroep gaat tegen de taakstraf voor het mishandelen van zijn ex is nog niet bekend. Een brand vanochtend bij een tankstation langs de A16 bij Hendrikje door Ambacht is voor een vrachtwagenchauffeur extra wrang. Zijn vrachtwagen brandde helemaal uit en volgens regiozender Rijnmond was het zijn eerste werkdag bij zijn nieuwe baas. De vrachtwagen vloog op de parkeerplaats ineens in brand en die sloeg over naar een bestelbus. Het radioteam weer door Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden.

0: staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
5: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
6: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen...
9: Niet up-to-date. Check het op Mijn KVK.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan...

0: afdrukpleister.nl.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit is

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: andere kant van het land? Suzuki. Serious about fun.
1: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
2: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
3: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
4: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot...

0: van Jumbo.
1: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
4: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Amster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
4: Play.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Oetker Big Americans, ook tweede gratis.
4: Zoé!
6: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
4: Yes!
6: De meeste, de beste aanbiedingen.
4: Amster!
7: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
9: In de provincie Zuid-Holland is voor het eerst een wolf gezien. Iemand zag hem 3 weken geleden lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam. Experts hebben de beelden bekeken en zeggen dat het inderdaad om een wolf gaat. Zuid-Holland was de laatste provincie waar de wolf sinds zijn terugkeer nog niet voorkwam. Mensen aan boord van het Nederlandse virusschip Hondius worden een dag eerder thuisgebracht dan gedacht. Volgens de Spaanse regering begint de repatriëring zodra het schip is aangekomen bij Tenerife en dat is zondag. Opvarenden gaan meteen door naar het vliegveld, ook als zij klachten hebben die lijken op het Hantavirus. Het datacenter in Almere, waar gisteren een grote brand uitbrak, is bezig met een noodvoorziening. Het bedrijf denkt dat ze binnen 3 dagen weer stroom hebben, zodat hun klanten geen last meer hebben van de brand. Veel organisaties hebben servers in het datacenter, zoals de Universiteit Utrecht, die daarom vandaag dicht is. En de ronde van Italië, de Giro, is begonnen met een enorme valpartij. In de laatste kilometers reden de ploegen van de topsprinters op hoge snelheid en ging het mis in een bocht. Onder andere de Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen ging onderuit en was dus kansloos voor de winst. Die ging naar de Fransman Paul Magnier. Het radioteam weer door Weer Online. Morgen droog, wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt 16 tot 22 graden. Zondag is er meer bewolking, maar het blijft tot de avond waarschijnlijk droog. Dan 13 tot 20 graden.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op Easy Pay is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of drefafwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
11: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
11: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
11: Stap je ook in?
13: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
21: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
22: Het kabinet gaat ondernemers compenseren die geraakt worden door het vuurwerkverbod en trekt daar €100 miljoen voor uit. Vuurwerkhandelaren vragen de politiek samen om €900 miljoen, maar dat wordt dus veel minder. Het vuurwerkverbod moet tijdens de komende jaarwisseling ingaan. De brandweer van Zoetermeer is gisteravond bekogeld. Ze waren bezig om een grote brand te blussen toen omstanders stenen gingen gooien naar de brandweermensen. Waanzin, zegt de burgemeester van Zoetermeer. De stenengooiers komen er niet mee weg, want de brandweer gaat aangifte doen. Als laatste provincie is nu ook voor het eerst een wolf gezien in Zuid-Holland. Iemand zag er vorige maand eentje lopen bij Barendrecht, niet ver van Rotterdam, en maakte er een filmpje van. Experts denken dat het nog maar een jonge wolf is die op zoek is naar een eigen leefgebied. De belangrijkste Nederlandse fotoprijs is dit jaar voor een foto van prinses Amalia. Ze staat tussen militairen tijdens een ceremonie op een kazerne in Amersfoort en kijkt erg verrast. De foto is gemaakt door ANP-fotograaf Remco de Waal. Hij wint er de zilveren camera publieksprijs mee. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag ook droog, maar wel minder warm.
21: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.

0: 90 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.

0: je winnaars van FC Allianz hier.
1: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
0: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaars met ons kampioensfoto erop.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zeg maar oei.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
4: Dit is Radio.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt een rennen naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Leg bij de verfzaak.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: De Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Een flinke tegenvaller voor vuurwerkverkopers. Want die krijgen veel minder compensatie voor het aankomende vuurwerkverbod dan ze hadden gevraagd. 100 miljoen euro in plaats van ruim 800 miljoen. Het kabinet is bang dat een veel hogere compensatie gezien kan worden als staatssteun. In Den Bosch hebben ze een besluit over een gepland AZC uitgesteld tot na de zomer. Er zijn plannen om vlakbij de stad tientallen jonge asielzoekers op te vangen. Maar er zijn felle protesten. Anti-AZC-demonstranten blokkeerden deze week zelfs een snelweg. De gemeente wil nu de tijd nemen om met boze inwoners te praten. Het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. De veiling in Scheveningen was elk jaar de symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar volgens Omroep West wil de sector bij de opening in juni meer jongeren trekken. En daar past geen veiling bij. Ze willen de haring nu presenteren als streetfood en gezonde snack. Wielrenster Anna van der Breggen is op weg naar het winnen van de Ronde van Spanje. Vandaag was de op één na laatste etappe een loodzware bergrit. Ze reed in de slotklim weg van haar concurrentes en ging solo over de streep. Morgen start Van der Breggen in het rood en is er weer een bergetappe. Het radioteam Weerdoor weer online. Vanavond koelt het langzaam af. Rond 9 uur is het nog 14 graden. Morgen droog, geregeld zon en 18 tot 22 graden. Zondag minder warm en in de avond kans op regen.
9: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
2: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
0: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Amster!
13: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
12: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
12: Hoi!
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
12: Zoei!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: De meeste, de beste aanbiedingen.
12: Amster!
14: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Er is iemand opgepakt voor het geweld vorig weekend in IJsselstein. Bij een demonstratie tegen een asielopvang werd de politie aangevallen met vuurwerk. 1 agent raakte daarbij gewond. Ook het stadhuis en een theater werden gesloopt. De opgepakte verdachte komt uit IJsselstein zelf. Het lijkt erop dat de verspreiding van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip beperkt is gebleven. Volgens het cruisebedrijf heeft niemand van de opvarenden nu klachten die passen bij een besmetting met het virus. Het schip is van Kaapverdi onderweg naar Tenerife. Daar komt het overmorgen aan. Amerika is begonnen met het online zetten van geheime documenten over UFO's. En niet alleen die aan de andere kant van de oceaan, maar er zit ook een waarneming uit Nederland bij. Die was 80 jaar geleden ergens in Zeeland. President Trump wil volledige transparantie en daarom komen er nog meer UFO-dossiers online. In Limburg gaan ze kijken of in het openbaar vervoer plaatsnamen ook in het Limburgs omgeroepen kunnen worden. Provinciale staten stemden unaniem voor dat voorstel. In Friesland gebeurt het al in het Fries, dus dan kan het hier ook, zegt iemand van de provincie. Limburgs is door de overheid erkend als regionale taal. Het Radio 10 weer door Weer Online. Morgen blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden en het oosten is er wel wat meer bewolking dan in de rest van het land. Maar ook daar is het zonnig. Het wordt gemiddeld 20 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds kans op regen, vooral in het zuiden.
15: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
0: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van al 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Even over later.
3: Ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds,
14: hallo lof. Voor Almof.
15: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
18: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Radio 10, 80's Hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
22: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan als ze eenmaal thuis zijn 6 weken in quarantaine. Dat zegt minister Hermans van Volksgezondheid. Aan boord van het schip zijn zo'n 150 passagiers en bemanningsleden. Niemand van hen lijkt nu besmet met het Hantavirus, waar eerder 3 opvarenden aan zijn overleden. Bij scholierencomité Lax is op de eerste dag van de eindexamen 26.000 keer geklaagd, online en via de telefoon. Dat is meer dan vorig jaar op de eerste dag. De meeste klachten gingen over moeilijke en onduidelijke vragen in het HAVO-examen Nederlands. Staatssecretaris Thiele nam bij het Lax vandaag ook een paar belletjes aan. Na de oproep van de presidenten Poetin en Zelensky voor een staakt het vuren dit weekend, laat president Trump nu weten dat dat geregeld is. Poetin wil geen oorlog in het weekend dat Rusland de overwinning op de nazi's viert. Zelensky wilde afgelopen woensdag al een staakt het vuren, maar toen ging het vechten gewoon door. De Duitse politie jaagt op in ieder geval één verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. Twee medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het radioteam Weerdoor weer online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op wat regen.
21: De hele dag, de hits uit de jaren 80. Dit is...

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen.
4: Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bestel je obu op netlink.nl.
14: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Oekraïne en Rusland bevestigen dat er een staakt het vuur is. Voor 3 dagen. President Zelensky bedankt Amerika voor het bemiddelen. En verwacht dat het ook Amerika is dat ervoor zorgt dat Rusland zich aan de afspraken houdt. Oekraïne en Rusland gaan ook 1000 gevangenen vrijlaten. Het verhaal dat de wolf nu in alle provincies is gezien, blijkt toch niet te kloppen. Vanmiddag maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat er een wolf was gezien bij Barendrecht. Maar de melder had bij het wolvenmeldpunt per ongeluk zijn thuisadres als locatie doorgegeven, terwijl die de wolf had gezien in Limburg. De Nederlanders aan boord van het cruiseschip Hondius moeten 6 weken in isolatie zodra ze thuis zijn. Dat heeft natuurlijk te maken met het Hanta-virus dat op het schip opdook en eerder aan 3 opvarenden het leven kostte. Het cruiseschip komt zondag aan bij Tenerife en daar vandaag aan de opvarenden met het vliegtuig richting huis. De Duitse politie jaagt op in ieder geval 1 verdachte van een bankoverval in een stadje onder Keulen. Vanmorgen leek het op een gijzeling, maar nu blijkt dat er een container met geld is gestolen van een geldtransportbedrijf. 2 medewerkers werden opgesloten in de bank en werden na uren bevrijd door de politie. Het radioteam weer door Weer Online. Het wordt een weekend met veel zon. Morgen in het noorden en oosten wat meer bewolking, maar ook daar laat de zon zich zien. Het wordt 18 tot 22 graden. Zondag iets minder warm en 's avonds in het zuiden kans op regen.
14: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
13: Dit is Radio.

0: festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Direct.
5: Chef Special.
4: Jan Smit.
5: La Fuente.
4: Yada Borsato.
5: Hanna May. Mara Julia.
4: En Yves Berendsen.
5: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
4: Zorg dat je erbij bent.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau? Print and go bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie.

0: garantie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
8: De man die vastzit voor de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag gisteren zit zeker dit hele weekend nog vast. Maandag zit hij de rechter die beslist of zijn voorarrest verlengd wordt. Tot die tijd mag hij alleen met zijn advocaat praten, zegt justitie. Minister Van Wil denkt dat de explosie politiek gemotiveerd was. In Maassluis is een imam licht gewond geraakt bij een steekpartij, niet ver van een moskee. Hij had een snee achter het oor, meldt de NOS. De politie gaat er niet vanuit dat de steekpartij iets te maken heeft met het geloof van de man, maar onderzoekt dat voor de zekerheid wel. Er is nog niemand aangehouden. Als het goed is, wordt er komende 3 dagen niet gevochten in Oekraïne en Rusland. President Trump heeft laten weten dat er een bestand is waar de president Poetin en Zelensky mee hebben ingestemd. Zelensky en het Kremlin hebben dat nu bevestigd. Rusland viert dit weekend de overwinning op Nazi-Duitsland. En de vrouwen van PSV hebben gedaan wat de mannen vorige maand ook al voor elkaar kregen: landskampioen worden. En dat is voor hen de allereerste keer. De PSV-vrouwen wonnen vanavond thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Ze kunnen in de Eredivisie niet meer ingehaald worden door Ajax en FC Twente. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het eind van de dag kans op wat regen.
7: De hele dag, de hits uit de jaren 80.

0: onverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.

Russian. Rules the nation with Russian.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
8: Download nu de Fastnet app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
9: Droom je van je eerste huis?

0: Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
1: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Radio 10 80's Hits. Het ANP nieuws van 12 uur.
8: De man die vastzit voor de explosie gisteren bij het partijkantoor van D66 wordt maandag voorgeleid. Dan ziet hij de rechter die beslist of hij langer in voorarrest moet blijven. Dit weekend mag hij met niemand praten, behalve zijn advocaat. Justitie zegt nog niets over waarom de man een explosief liet afgaan. Bij een zwaar ongeluk in Tilburg vanmiddag is een man van 82 om het leven gekomen. Een vrouw van 79 raakte zwaar gewond. De auto raakte een verkeerspaal, schrijft Omroep Brabant. De politie denkt niet dat er andere auto's bij betrokken waren. En de winnaar van The Voice of Holland 2026 is bekend. De kijkers kozen voor Ruben Hille. En daar is hij ontzettend blij mee. Hij zegt er ontzettend dankbaar voor te zijn. Ook zijn coaches, het duo Suzanne en Freek, zijn dol enthousiast. Zij vinden dat Ruben een enorme groei heeft doorgemaakt. En opnieuw een groot voetbalfeest in Eindhoven. Daar zijn nu ook de vrouwen van PSV kampioen geworden. Ze wonnen met 2-0 van ADO Den Haag en kunnen niet meer ingehaald worden door de andere clubs in de top, Ajax en Twente. Voor Renate Jansen is het extra bijzonder. Het is haar 7e landstitel in de vrouwen-eredivisie en ze stopt. Het Radio 10 weer door Weer Online. We krijgen een overwegend zonnig weekend. Het wordt morgen 18 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Zondag pas aan het einde van de dag kans op wat regen.
7: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: In Apeldoorn is er opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Er deden zo'n 200 mensen aan mee, meldt Omroep Gelderland. Aan het eind van de avond moest het van de burgemeester stoppen en kreeg iedereen het bevel om weg te gaan. Niet iedereen deed dat. Er zijn volgens de politie een paar mensen opgepakt. Tot nu toe zijn 6 passagiers van cruiseschip Hondius besmet met het Hantavirus. Dat blijkt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie na onderzoek in het laboratorium. Het schip gaat nu naar Tenerife. Daar gaan de opvarenden op het vliegtuig. En wie naar Nederland komt, moet zeker 6 weken in thuisquarantaine. 2000 mensen hebben bij de Biennale in Venetië gedemonstreerd tegen het feit dat ook Israël daaraan meedoet. Die Biennale is een groot, prestigieus kunstfestival. De demonstranten komen op voor de Palestijnen. En het was een jarenlange traditie, maar het eerste vaatje haring wordt voortaan niet meer geveild. Het werd gezien als dé symbolische aftrap van het nieuwe haringseizoen. Maar de sector wil meer jongeren trekken en daar past de veiling niet meer bij. Wel gaan ze de vette vis nu presenteren als een gezonde snack en streetfood. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag krijgen we dan wat vaker bewolking en is het iets minder warm. Zondagavond kan het soms gaan regenen.
0: De hele dag de hits uit de jaren 80.

0: Radio 10 80's Hits. Het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Na een protest in Apeldoorn tegen de komst van een AZC zijn meerdere mensen opgepakt. De demonstratie verliep rustig. Mensen liepen met spandoeken en fakkels rond, meldt Omroep Gelderland. Toen besloot de burgemeester dat het genoeg was en iedereen naar huis moest. Niet iedereen deed dat, daarom zijn er mensen aangehouden. Een Duitse vrouw die begin deze maand stierf aan boord van cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, na onderzoek. Eerder was nog niet helemaal duidelijk of ze daadwerkelijk gestorven was door het virus. Mexicaanse schoolkinderen krijgen een maand eerder zomervakantie. En dat komt door het WK, dat Mexico samen met de VS en Canada organiseert. Ouders, onderzoekers en werkgevers zijn absoluut niet blij met die langere vakantie. Onder meer omdat opvang een heel gedoe wordt. En een wrang afscheid voor kassamedewerker Jos uit Maastricht. 51 jaar lang werkte hij bij dezelfde supermarkt, maar afgelopen dag ging hij met pensioen. En klanten hadden allemaal lieve teksten in een boekje voor hem geschreven. Maar dat boekje is gestolen, meldt L1. Jos kan het nauwelijks geloven, maar hij hoopt dat de dief het boekje terugbrengt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een zonnige dag met 18 tot 22 graden. Zondag wat vaker bewolking en iets minder warm. En zondagavond kan het soms gaan regenen.